0: Hü, Piet, daar heb je het.
1: Herbert, kikkel.
0: Is één vraag. Hey, kikkel.
2: Hebben ze een fernseher? Ja, is aber niks nog met benen.
1: Zo!